mana mamutiana kandeleli worera ondeleli amrimani ipawe injijiminyo evarelwa mdego i mana mamulopana kandelelo rera ondelela murimani ipawe injijiminyo varelo mdego manoyu.